allemaal eitjes lief. Werd mega dol, bon is won lief. Verend lekker is hij. Minder deel bij minder is de hoes en ons. Minder dan mijn vino, mami jo. Ritka voet waar ritka voor ritka al kolom. Ho eitje en birtok el odo. Eitjes birtok, nog boldok schaak. Giet nintje gond, schaak. Elkie pestu als olcho schaak.